Ik zeg, mij staat die land voor, babbe de heer, en ben hem al lorgen is van te na. Ik zeg, zo er loog, vongerie, vervlugen met hem roog, van weer een vier.